Je was niet ziek, toch ben je beter dan mijn tante en veel heter dan de... De thermometer barst, je hebt een tuin van hier tot ginder en ook verder weinig minder. Moeder, wat een uitzicht, je was niet ziek, toch ben je beter en alles wordt meteen weer anders dan toen. Zo ben je weg, zo ben je beter, alweer een kilometer. Je huis is warm, de wijn is lekker op, het geeft niet, zet de wekker af. Trek de stekker uit, het stopcontact.

Ik hou wel van koffie, drink de Shabbos-wijn, eet gefilterd vis, maar nooit eet ik geen zwijn. Ik ga dan naar de markt, haal kip voor in de soep, voer de Joodse handel. Oi, ik voel me goed.